0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen grote prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen grote prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
3: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
2: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
1: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerard Bergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Feest bij Lotto Intermarché. Jenno Berkmoes heeft de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen in Geraardsbergen. Na een lange koppelkoers met Alex Zegaard sloeg Berkmoes toe met een stevige versnelling op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede, Olaf Kooi derde. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewi Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Zegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
5: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
4: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerardsbergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Gerardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Gerardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Seegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
5: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
4: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerard Bergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Geraardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Seegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.
3: Dit is Radio Dendria.

0: keukendressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
4: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
3: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Amen.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is Radio Dendria.

0: wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemie Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemierunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie deelt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Geraardsbergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer.
3: Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Geraardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Seegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.
4: Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie deelt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Jouw smaak, jouw muziek, dit is...

Gardens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie deelt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerardsbergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Gerardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
4: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
5: One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man?
6: Yeah, she's at home.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Wandelen of trailen voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.

0: Tisserie, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Hey, Fonsi.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseisd. 1 iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerard Bergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Geraardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Seegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

0: of trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Canisia VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseisd. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed zesde voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Mi piace così.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: De schuld van Geraardsbergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Geraardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Seegaard in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris de Liest noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseisd. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Met Natalia gingen we naar 2004 en meteen ook de opener van alweer een nieuwe aflevering van de zaterdagavondshow hier bij Dendria. Dit was Rising uit 2004. Een hele goede avond. Welkom bij Dendria in een nieuwe zaterdagavondshow tot 8 uur. Maar eerst nog een dankwoord in de richting van onze voorafgaande collega Björn Huwaert voor de afgelopen 2 uurtjes. De weerupdate in de buurt van 7:30 komt die eraan. En in beide uurtjes hebben we ook wel een paar bekende jarigen die langskomen. En verder in dit eerste uurtje mag je John Lee Hooker verwachten. Pitbull komt eraan. UB40, Celine Dion heb ik ook voor je mee. The Hollies met een klassieketje van weleer. En zoveel meer. Nu naar het begin van de 70s in 1971 met de Mardi Gras. Too busy

Het midden van de jaren 80 in 86 met Isley, Jasper Isley en de Caravan of Love op deze zaterdagavond 22 augustus. Dat zijn we dan alweer, het voorlaatste weekend van

Een Dendria-klassieker uit 1964, dat wil zeggen 62 jaar terug in het hitverleden. The Hollies en Here I Go Again, net ervoor nog Illusion uit 94 met Dansen in de Regen. En dat hebben we de afgelopen dagen wel vaker kunnen doen. Ook het weekend kan er nog altijd een buitje vallen, vertel ik straks wel in de weerupdate die eraan komt rond 19:30. En nu naar de reclame met een eerste bekende jarige, wordt er 54 vandaag, want geboren op 22 augustus 1964. 172. We leren hem kennen met voor haar Jean Thomas. Die is vandaag jarig en wordt er 54. Maar hij was ook samen met Gina X-Session. En dat hebben we klaar zitten hier bij Dendria. Uit 99. De hit On and On.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De schuld van Gerard Bergen is gedaald van meer dan 75 miljoen naar 50,7 miljoen euro. Goed voor ongeveer 1440 euro per inwoner. Volgens schepen Bram de Geter blijft de begroting op koers, al zijn vooral de personeelskosten een aandachtspunt. Ook de inkomsten uit de rioleringsbijdrage worden volgens hem volledig gebruikt voor rioleringen en hemelwaterafvoer. Ellen van der Putten en Tom de Neef uit Geraardsbergen blijven achter met minstens 8.500 euro schade nadat Spaanse jongeren hun vakantiehuis in San Pedro del Pinatar zwaar zouden hebben toegetakeld. Meubels werden beschadigd, een matras werd buiten gegooid, stoelen belanden in het zwembad en ook toestellen werden vernield. Via booking.com zou het koppel voorlopig slechts 300 euro schadevergoeding kunnen krijgen. Het koppel schakelt een Spaanse advocaat in en wil de woning voortaan niet meer via booking.com of Airbnb verhuren. Jenno Berkmoes heeft gisteren de derde etappe van de Renewy Tour gewonnen. In de koninginnenrit van Celles naar Geraardsbergen legden de renners 182 kilometer af, met in de finale onder meer de Denderoordberg, Muur, Bosberg en Onkerzeelenberg. Berkmoes trok samen met Alex Zegaert in de aanval en reed uiteindelijk solo naar de overwinning op de Veste. Jasper Philipsen werd tweede voor Olaf Kooi. Met nog twee ritten te gaan, neemt Berkmoes de leiderstrui over van Philipsen.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

zo'n leuke disco-klassieker was dit uit 1982, die je niet zo vaak meer hoort, maar in zaterdagavondshow dan kan die wel eens langskomen. Patrice Rushen uit 82 met Forget Me Not. Ja, het doet ons terugdenken toen we nog jong waren en ook in de discotheken zaten, dan hoor je dit nummer wel vaker langskomen. Net voor de reclame nog X-Session met de jarige Gene Thomas uit 99. On and on. Het bracht ons alweer bij een volgende bekende jarige en dat is deze dame Dua Lipa. Zij is ook jarig vandaag, geboren in 1995. Wil zeggen dat ze er 31 wordt. Hier in duet met Elton John van 5 jaar geleden. Cold Heart.

Ruim 5 minuutjes over 6:30 op deze zaterdagavond 22 augustus met Céline Dion van 30 jaar geleden. Pour que tu m'aimes encore, jawel, ook in de Franse taal heeft ze meerdere hits gescoord. En daarvoor nog de jarige Dua Lipa samen met Elton John uit de hitparade van 5 jaar geleden met het Cold Heart. We gaan er een drieluikje ingooien met de reclame tussen. Je hoort zometeen UB40 en Chrissy Hynde uit 85 met I've Got You Babe. Na de reclame Pitbull en Kesha met Timber uit 2013. Maar eerst nog een halve eeuw terug in de tijd met deze Boston. More Than a Feeling.

0: of trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Geraardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Radio Dendria. Jampie van Vlaanderen.

2013 maakte dit het mooie weer in de hitparade. Deze Pitbull featuring Kesha en Timber. Net voor de reclame nog UB40 en Chrissy Hynde uit 85 en I've Got You Babe. En het was een drieluikje met ook Boston erin van een halve eeuw geleden. More Than a Feeling. Eerste uurtje zit er al bijna op. Zometeen zijn we rond in dit eerste uurtje. Maar voor we dat gaan afronden, nog even naar een bekende jarige man die er vandaag 109 zou geworden zijn. Want geboren op 22 augustus 1917 en overleed nu ruim 25 jaar geleden. In 1962 scoorde hij nog een hit. Boom Boom. Johnny Lee Hooker, die zou er vandaag 109 geworden zijn. En je hoort hem hier bij Dendry.

Right Said Fred samen met Jocelyn Brown in deze Don't Talk, Just Kiss. Kussen moet je doen, ja, zo kan je het zeggen. En niet praten, maar kussen. We zijn rond in het eerste uurtje. Zometeen gaan we verder nog tot 8 uur vanavond met de weerupdate rond 7:30. En afronden richting 7 uur doen we met een man van bij ons uit Aalst, Aaron Blommaert. Dingt mee naar de zomerrit samen met Zoe Livé. Maar dit is er eentje van 2 jaar geleden, donderdag.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pluskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

We zijn weer mee in het rijden en zeilen van wat er in de wereld allemaal gebeurt met het nieuws van 7 dat net achter de rug is. Dit was de dinnerparty uit de hedendaagse hitparaden van Niall Horan om aan dit tweede uurtje te beginnen van onze zaterdagavondshow op deze zaterdag 22 augustus. De weerupdate, binnen een klein half uurtje komt die eraan. Er zitten ook nog een paar bekende jaargen in dit tweede uurtje. En verder heb ik voor jullie ook Clouseau mee in dit uurtje. Harpo zit eraan te komen met een hit waarmee hij bijna een volledig jaar lang in de hitparade stond in zijn thuisland Zweden. Cockrobin zit er ook aan te komen. Jamiroquai heb ik voor je mee. Bellini en zoveel meer. Ook de zomersingle van Gunter Neefs. Maar eerst deze Nick Lowe. Dat is terug naar het midden van de jaren 80 met Hell of a Boy, Hell of a Man.

0: Ik vind het leuk om kunnen te zeggen dat dit uit het fantastische jaar 1965 komt. Hè? Mijn geboortejaar 1965, nu 61 jaar geleden. Mart Reeves en de Vandellas hier bij Dendriaan met Nowhere to Run. Net ervoor nog uit de 80s, Nick Lowe en Have a Boy, Have a Man. We komen even naar de zomer van 2026 met Gunter Neefs. We haalden niet een nominatie voor de zomerrit, maar het is wel een mooie. Zijn zomersingle, na al wat hij meemaakte, terug op het podium staan als het beste dat hem kan overkomen natuurlijk. Gunter Neefs, Bluff Bluff.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

Misschien een goeie om al in de stemming te komen voor het feestje waar je zo meteen naartoe gaat vertrekken op deze zaterdagavond. De Bellini uit 97 met Samba de Janeiro. Daarvoor de nieuwe van Gunter Neus, Bluff Bluff. En nu weer tijd voor een bekende jarige. We gaan er de sfeer in houden, want het is een ambiancemaker pur sang. Uit Nederland komt ze wel en ze heeft daar ook een B&B, want vorig jaar zat ze in B&B Zoekt Lief. Yeti Paletti, die wordt er morgen op 23 augustus 57, want ze is geboren in 1969. We gaan nog eens even genieten van Yeti Paletti.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Geraardsbergen.
2: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.
3: Jampie van Vlaanderen.

kwart eeuw terug in de tijd en 25 jaar geleden in het jaar 2001 deze Jamiroquai hier bij Dendria op zaterdagavond met de Lidl L, zaterdagavond 22 augustus. Voor de reclame de jarige Yeti Paletti met Ik zit in een cafeetje. En nu weer tijd voor een volgende bekende jarige, Vasiliki Papatanasiou. Dat is haar echte naam, een Grieks-Duitse zangeres. Zeg ook maar Nederlands, want ook in het Nederlands heeft ze een paar liedjes gemaakt. Vicky Leandros won trouwens ook in 1972 het Eurovisie Songfestival met het nummer dat we nu ook gaan brengen uit 1972. Ter gelegenheid van haar verjaardag. Zelf wordt ze er morgen 74, want geboren in 1952. Vicky Leandros, après.

midden van de jaren 80 in deze zaterdagavondshow met Cock Robin in 1986, Tie Wear On My Side. Net ervoor nog de jarige Vicky Leandros in 1972 toen ze het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. En nu tijd voor de weerupdate. Wel, vanavond en vannacht klaart het breed uit en daalt de temperatuur bij een veranderlijke wind tot zo'n graad of 10. Morgen zondag verloopt een stuk rustiger en overwegend droog. Na eventueel lokaal ochtendgrijs wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Een geïsoleerd spatje regen blijft wel mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een noord-noordwestelijke tot noord-noordoostelijke wind gaat de temperatuur morgen stijgen tot 20 graden. Maandag zorgt dan een uitloper van het Europese hoge drukgebied voor een duidelijk

Zon en wolken wisselen elkaar af en een enkele bui blijft wel mogelijk, maar overwegend blijft het droog. De wind die draait naar het zuidwesten en de maximumtemperaturen gaan op woensdag schommelen rond 25 à 26 graden. Het blijft dus zomers warm. Allemaal eens nalezen, dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dan is het weer tijd voor een bekende jaartje die in 94 één grote hit scoorde. A Girl Like You, Edwyn Collins, die wordt er morgen 67, want geboren op 23 augustus 1959. En die Edwyn Collins, ja, in 94 scoorde die ene hit. En we gaan daarna luisteren. A Girl Like You.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

Onze twee uurtjes zaterdagavondshow die zitten er bijna op, want we stappen het laatste kwartiertje alweer binnen van deze aflevering op zaterdag 22 augustus hier bij Radio Dendria met Delirium featuring Sarah McLachlan en Silence uit het jaar 2000, ofwel de Nilies. Het was een drieluik, want net voor de reclame had je ook nog Harpo uit 75 met de movie star en de jarige Edwin Collins, A Girl Like You uit 94. We gaan zo meteen afronden, maar eerst nog even Clouseau met Passie uit 95 en deze Jennifer Page.

aan het einde van deze zaterdagavondshow gingen we nog even terug naar 1995 met Clouseau, muziek van bij ons, hè, passie, ja, de passie voor radiomaken onder andere. We gaan afronden, plaatsmaken voor de andere collega's hier bij Dendria. Morgen wacht er weer een mooie zondag natuurlijk met de collega's, met Jo van den Berg, met Renata onder andere. Luc van Praat zit er ook aan te komen. Wij zijn er volgende week zaterdag opnieuw voor een volgende zaterdagavondshow om 6:00. Maar we ronden nog af met een paar fijne platen. Onder andere Blondie met The Heart of Glass komt er nog aan. En dit is weer een bekende jarige, James DeBarge. Die wordt er vandaag, 63. Want geboren in 1963 op 22 augustus. En James DeBarge maakte ook uit van de groep. Het was een familiegroep, DeBarge, in de jaren 80. In 85 onder andere met deze hit, The Rhythm of the Night.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pluskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwiklimt dan naar de 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

trailer voor het goede doel. Dat kan tijdens de zesde Willemy Run and Walk. Zondag 6 september in Gerardsbergen. Met start en aankomst bij Garage Antoine in de Astridlaan 189. Kies jouw afstand van 6 tot 30 kilometer of kom gewoon supporteren. De volledige opbrengst gaat naar Kanisha VZW, die assistentiehonden opleidt. Schrijf je in via willemyrunandwalk.org. Want elke stap maakt het verschil. Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pluskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: just to give it all to.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

thing think I love you, but I wanna know for sure.